Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessegus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags staatsbezoek. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Het weer, er trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Eva Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het Radio Nieuws. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Apeldoorn komt een noodopvang voor 240 asielzoekers. De afgelopen dagen waren er daar ook al verschillende demonstraties en arrestaties. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessegus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert, hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessegus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags staatsbezoek. Het is de eerste keer sinds 2017 dat een Amerikaanse president China bezoekt. Trump spreekt daar met de Chinese president Xi Jinping. De oorlog in het Midden-Oosten hangt over het bezoek heen. Ook de handel en de spanningen rond Taiwan staan op de agenda. De ontmoeting tussen de twee wereldmachten wordt internationaal nauwlettend gevolgd. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Het weer, er trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessicus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags staatsbezoek. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Het weer, er trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Eva Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Apeldoorn komt een noodopvang voor 240 asielzoekers. De afgelopen dagen waren er daar ook al verschillende demonstraties en arrestaties. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessicus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert, hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessicus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags staatsbezoek. Het is de eerste keer sinds 2017 dat een Amerikaanse president China bezoekt. Trump spreekt daar met de Chinese president Xi Jinping. De oorlog in het Midden-Oosten hangt over het bezoek heen. Ook de handel en de spanningen rond Taiwan staan op de agenda. De ontmoeting tussen de twee wereldmachten wordt internationaal nauwlettend gevolgd. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Het weer, er trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
0: Oh yeah. Eemland, Vallei en Amersfoort. Je luistert Eva.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessegus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags staatsbezoek. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Het weer, er trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Eva Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Apeldoorn komt een noodopvang voor 240 asielzoekers. De afgelopen dagen waren er daar ook al verschillende demonstraties en arrestaties. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessicus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessicus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags staatsbezoek. Het is de eerste keer sinds 2017 dat een Amerikaanse president China bezoekt. Trump spreekt daar met de Chinese president Xi Jinping. De oorlog in het Midden-Oosten hangt over het bezoek heen. Ook de handel en de spanningen rond Taiwan staan op de agenda. De ontmoeting tussen de twee wereldmachten wordt internationaal nauwlettend gevolgd. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Het weer, er trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
0: Eemland, Vallei en Amersfoort. Je luistert Eva.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor de brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessegus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags staatsbezoek. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Het weer, er trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Premier Jette vindt de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht ronduit schandalig. Ook andere politici reageren woest op de actie van de relschoppers. In Loosdrecht was gisteravond een betoging met 300 tot 400 mensen bij een noodopvang. Tegenstanders gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw. Dat zorgde voor brand bij de gevel. Ook hielden ze de brandweer tegen. In het pand waren mensen aanwezig tijdens de brandstichting. De politie pakte diverse personen op en ter plaatse is een noodbevel uitgevaardigd om de orde te herstellen. De politie heeft vorig jaar meer geweld toe moeten passen dan in 2024. Verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust zijn de oorzaken. De politie wordt vaak gedwongen om stevig in te grijpen, vooral bij demonstraties waar mensen op afkomen die alleen komen vernielen of rellen tegen de politie. Er is ook steeds meer geweld tegen hulpdiensten. Ondanks de toename blijkt uit de cijfers dat agenten in ruim 99% van alle gevallen nooit geweld hoeven te gebruiken. De Amerikaanse justitie heeft aanklachten ingediend tegen de reders van het containerschip dat 2 jaar geleden een brug bij Baltimore verwoestte. Ook een opvarende is aangeklaagd. Er zouden gevaarlijke situaties aan boord zijn verzwegen, onderzoekers zijn misleid en inspectieverslagen vervalst. Het containerschip Dolly ramde in 2024 een pijler van de ruim 2,5 kilometer lange Francis Scott Key Bridge, die vervolgens instortte. Daarbij kwamen 6 wegwerkers op de brug om. Een Italiaanse rechter heeft voor het eerst erkend dat een kind 3 wettelijke ouders heeft. Het zijn de biologische moeder, de biologische vader en de echtgenoot van de vader. Het 4-jarig kind is geboren in Duitsland en woont daar bij de 2 vaders. De niet-biologische vader is een Italiaanse Duitser die het kind volgens de Duitse wet adopteerde. In Nederland worden meer oudergezinnen nog niet wettelijk erkend. Het weer, eerst nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Eemland, Vallei en Amersfoort. Je luistert Eva.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Premier Jette vindt de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht ronduit schandalig. Ook andere politici reageren woest op de actie van de relschoppers. De politie heeft vorig jaar meer geweld toe moeten passen dan in 2024. Verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust zijn de oorzaken. De Amerikaanse justitie heeft aanklachten ingediend tegen de reders van het containerschip dat 2 jaar geleden een brug bij Baltimore verwoestte. Ook een opvarende is aangeklaagd. Een Italiaanse rechter heeft voor het eerst erkend dat een kind 3 wettelijke ouders heeft. Dat zijn de biologische moeder, de biologische vader en de echtgenoot van de vader. Het weer is nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Meer informatie over radioreclame op Eva? Mail naar adverteren@luistereva.nl.
1: Eva Nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Premier Jette vindt de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht ronduit schandalig. Ook andere politici reageren woest op de actie van de relschoppers. In Loosdrecht was gisteravond een betoging met 300 tot 400 mensen bij een noodopvang. Tegenstanders gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw. Dat zorgde voor brand bij de gevel. Ook hielden ze de brandweer tegen. In het pand waren mensen aanwezig tijdens de brandstichting. De politie pakte diverse personen op en ter plaatse is een noodbevel uitgevaardigd om de orde te herstellen. De politie heeft vorig jaar meer geweld toe moeten passen dan in 2024. Verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust zijn de oorzaken. De politie wordt vaak gedwongen om stevig in te grijpen, vooral bij demonstraties waar mensen op afkomen die alleen komen vernielen of rellen tegen de politie. Er is ook steeds meer geweld tegen hulpdiensten. Ondanks de toename blijkt uit de cijfers dat agenten in ruim 99% van alle gevallen nooit geweld hoeven te gebruiken. De Amerikaanse justitie heeft aanklachten ingediend tegen de reders van het containerschip dat 2 jaar geleden een brug bij Baltimore verwoestte. Ook een opvarende is aangeklaagd. Er zouden gevaarlijke situaties aan boord zijn verzwegen, onderzoekers zijn misleid en inspectieverslagen vervalst. Het containerschip Dolly ramde in 2024 een pijler van de ruim 2,5 kilometer lange Francis Scott Key Bridge, die vervolgens instortte. Daarbij kwamen 6 wegwerkers op de brug om. Een Italiaanse rechter heeft voor het eerst erkend dat een kind 3 wettelijke ouders heeft. Het zijn de biologische moeder, de biologische vader en de echtgenoot van de vader. Het 4-jarig kind is geboren in Duitsland en woont daar bij de 2 vaders. De niet-biologische vader is een Italiaanse Duitser die het kind volgens de Duitse wet adopteerde. In Nederland worden meer oudergezinnen nog niet wettelijk erkend. Het weer, eerst nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Oh yeah. Eemland, Vallei en Amersfoort. Je luistert Eva.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Premier Jette vindt de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht ronduit schandalig. Ook andere politici reageren woest op de actie van de relschoppers. De politie heeft vorig jaar meer geweld toe moeten passen dan in 2024. Verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust zijn de oorzaken. De Amerikaanse justitie heeft aanklachten ingediend tegen de reders van het containerschip dat 2 jaar geleden een brug bij Baltimore verwoestte. Ook een opvarende is aangeklaagd. Een Italiaanse rechter heeft voor het eerst erkend dat een kind 3 wettelijke ouders heeft. Dat zijn de biologische moeder, de biologische vader en de echtgenoot van de vader. Het weer is nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: je.
1: Eva Nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Ook in Apeldoorn en Den Haag is het gisteravond onrustig geweest bij demonstraties tegen noodopvanglocaties. In Apeldoorn werden zeker 5 mensen opgepakt wegens gooien met vuurwerk. Of in Den Haag arrestaties zijn verricht is onduidelijk. Apeldoorn stond de betoging gisteravond een uur lang toe in een speciaal demonstratievak. Toen een groep mensen dat vak verliet, greep de politie in. Kinderen met blinde darmontsteking hoeven niet per se meer onder het mes. Volgens het Amsterdam UMC is behandeling met antibiotica vaak voldoende. Kinderen kunnen zo met veel minder pijn van hun blinde darmontsteking worden afgeholpen. Het Amsterdam UMC volgde een jaar lang 320 kinderen tussen de 7 en 17 jaar. Daaruit blijkt dat zo'n 70% door de gebruikte antibiotica niet alsnog geopereerd hoefde te worden. Artsen dachten voorheen dat blinde darmontsteking erger werd als die niet operatief werd behandeld. Nederland importeert nog steeds vloeibaar gas uit Rusland. In de eerste 3 maanden van dit jaar 12%. Opmerkelijk omdat de EU en Nederland die afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af willen bouwen vanwege de inval in Oekraïne. Hoeveel Russisch vloeibaar gas in Nederland daadwerkelijk gebruikt wordt is niet duidelijk. Veel gaat ook direct weer naar de export via onder meer de Rotterdamse havens. Nederlanders zijn de voorbije decennia steeds rijker geworden. We hebben volgens het CBS nu 2 maal zoveel te besteden als 50 jaar geleden. Vooral door hogere lonen en de alsmaar groeiende economie. Gemiddeld gaven we €34.000 per persoon uit. In 2024 was dat nog €32.000. Het doorsnee inkomen is nu bijna €40.000. Nederland staat 2e op het gebied van individuele consumptie in Europa, net onder Luxemburg. Ook het bruto binnenlands product steeg met 1,3%. Tot ruim €65.000 per inwoner. Het weer is nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Oh yeah. Eemland, Vallei en Amersfoort. Je luistert Eva.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Ook in Apeldoorn en Den Haag is het gisteravond onrustig geweest bij demonstraties tegen noodopvanglocaties. In Apeldoorn werden zeker 5 mensen opgepakt wegens gooien met vuurwerk. Kinderen met blinde darmontsteking hoeven niet per se meer onder het mes. Volgens het Amsterdam UMC is behandeling met antibiotica vaak voldoende. Kinderen kunnen zo met veel minder pijn van hun blinde darmontsteking worden afgeholpen. Nederland importeert nog steeds vloeibaar gas uit Rusland. In de eerste 3 maanden van dit jaar 12%. Nederlanders zijn de voorbije decennia steeds rijker geworden. We hebben volgens het CBS nu 2 maal zoveel te besteden als 50 jaar geleden. Vooral door hogere lonen en de alsmaar groeiende economie. Het weer is nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: informatie over radioreclame op Eva? Mail naar adverteren@luistereva.nl. Eva Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Ook in Apeldoorn en Den Haag is het gisteravond onrustig geweest bij demonstraties tegen noodopvanglocaties. In Apeldoorn werden zeker 5 mensen opgepakt wegens gooien met vuurwerk. Of in Den Haag arrestaties zijn verricht is onduidelijk. Apeldoorn stond de betoging gisteravond een uur lang toe in een speciaal demonstratievak. Toen een groep mensen dat vak verliet, greep de politie in. Kinderen met blinde darmontsteking hoeven niet per se meer onder het mes. Volgens het Amsterdam UMC is behandeling met antibiotica vaak voldoende. Kinderen kunnen zo met veel minder pijn van hun blinde darmontsteking worden afgeholpen. Het Amsterdam UMC volgde een jaar lang 320 kinderen tussen de 7 en 17 jaar. Daaruit blijkt dat zo'n 70% door de gebruikte antibiotica niet alsnog geopereerd hoefde te worden. Artsen dachten voorheen dat blinde darmontsteking erger werd als die niet operatief werd behandeld. Nederland importeert nog steeds vloeibaar gas uit Rusland. In de eerste 3 maanden van dit jaar 12%. Opmerkelijk omdat de EU en Nederland die afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af willen bouwen vanwege de inval in Oekraïne. Hoeveel Russisch vloeibaar gas in Nederland daadwerkelijk gebruikt wordt is niet duidelijk. Veel gaat ook direct weer naar de export via onder meer de Rotterdamse havens. Nederlanders zijn de voorbije decennia steeds rijker geworden. We hebben volgens het CBS nu 2 maal zoveel te besteden als 50 jaar geleden. Vooral door hogere lonen en de alsmaar groeiende economie. Gemiddeld gaven we €34.000 per persoon uit. In 2024 was dat nog €32.000. Het doorsnee inkomen is nu bijna €40.000. Nederland staat 2e op het gebied van individuele consumptie in Europa, net onder Luxemburg. Ook het bruto binnenlands product steeg met 1,3%. Tot ruim €65.000 per inwoner. Het weer is nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Eemland, Vallei en Amersfoort. Je luistert Eva.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Ook in Apeldoorn en Den Haag is het gisteravond onrustig geweest bij demonstraties tegen noodopvanglocaties. In Apeldoorn werden zeker 5 mensen opgepakt wegens gooien met vuurwerk. Kinderen met blinde darmontsteking hoeven niet per se meer onder het mes. Volgens het Amsterdam UMC is behandeling met antibiotica vaak voldoende. Kinderen kunnen zo met veel minder pijn van hun blinde darmontsteking worden afgeholpen. Nederland importeert nog steeds vloeibaar gas uit Rusland. In de eerste 3 maanden van dit jaar 12%. Nederlanders zijn de voorbije decennia steeds rijker geworden. We hebben volgens het CBS nu 2 maal zoveel te besteden als 50 jaar geleden. Vooral door hogere lonen en de alsmaar groeiende economie. Het weer is nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Έλισσα Νιούς.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Iran heeft volgens de New York Times nog steeds toegang tot het merendeel van zijn raketbasis langs de straat van Hormuz. Van de 33 raketbasen zijn er nog 30 altijd bruikbaar. Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers die door de smalle zeestraat varen lopen daardoor een groot risico. Iran zou ook nog veel mobiele lanceerinstallaties en raketten van voor de oorlog in bezit hebben. President Trump en minister Hegseth van Defensie beweerden eerder dat het Iraanse leger niet langer een bedreiging vormt. Ook pensioenfondsen die al over zijn naar het nieuwe pensioenstelsel krijgen nu financiële klappen door de oorlog in Iran. Wat dit volgend jaar betekent voor gepensioneerden is onbekend. Eerder meldden het ABP en metaalfonds PME dat hun dekkingsgraad was gedaald. Beide fondsen vallen nog onder het oude stelsel. Pensioenfonds Metaal en Techniek vreest op basis van de eerste 3 maanden van dit jaar dat de pensioenen volgend jaar iets omlaag moeten. BPF Bouw en pensioenfonds Zorg en Welzijn denken dat ze de pensioenen gelijk kunnen houden. Ook in Apeldoorn en Den Haag is het gisteravond onrustig geweest bij demonstraties tegen noodopvanglocaties. In Apeldoorn werden zeker 5 mensen opgepakt wegens gooien met vuurwerk. Of in Den Haag arrestaties zijn verricht is onduidelijk. Apeldoorn stond de betoging gisteravond 1 uur lang toe in een speciaal demonstratievak. Toen een groep mensen dat vak verliet, greep de politie in. Nederlanders zijn de voorbije decennia steeds rijker geworden. We hebben volgens het CBS nu 2 maal zoveel te besteden als 50 jaar geleden. Vooral door hogere lonen en de alsmaar groeiende economie. Gemiddeld gaven we €34.000 per persoon uit. In 2024 was dat nog €32.000. Nederland staat 2e op het gebied van individuele consumptie in Europa, net onder Luxemburg. Het weer, eerst nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Oh yeah. Eemland, Vallei en Amersfoort. Je luistert Eva.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran heeft volgens de New York Times nog steeds toegang tot het merendeel van zijn raketbasis langs de straat van Hormuz. Van de 33 raketbasen zijn er nog 30 altijd bruikbaar. Ook pensioenfondsen die al over zijn naar het nieuwe pensioenstelsel krijgen nu financiële klappen door de oorlog in Iran. Wat dit volgend jaar betekent voor gepensioneerden is onbekend. Ook in Apeldoorn en Den Haag is het gisteravond onrustig geweest bij demonstraties tegen noodopvanglocaties. In Apeldoorn werden zeker 5 mensen opgepakt wegens gooien met vuurwerk. Nederlanders zijn de voorbije decennia steeds rijker geworden. We hebben volgens het CBS nu 2 maal zoveel te besteden als 50 jaar geleden, vooral door hogere lonen en de alsmaar groeiende economie. Gemiddeld gaven we €34.000 per persoon uit. In 2024 was dat nog €32.000. Nederland staat 2e op het gebied van individuele consumptie in Europa, net onder Luxemburg. Het weer, eerst nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Eva.

0: informatie over radioreclame op Eva? Mail naar adverteren@luistereva.nl. Eva Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Een domper vanwege niet inbare studieschulden. De Nederlandse staat loopt tientallen miljoenen euro's mis door oud-studenten die in het buitenland zitten. Studiefinancier Duo weet niet waar, dus kunnen de studieschulden niet worden teruggevorderd. Na 5 jaar verjaart het deel van de studieschuld dat in die periode afgelost had moeten worden, plus eventuele boetes. Het gaat om zeker 21.000 studenten voor een totaal van 170 miljoen euro. Om dit aan te pakken wil het kabinet een bereikbaarheidsplicht invoeren voor studenten en oud-studenten. Een Brit die aan een straf wegens kindermisbruik wilde ontkomen, heeft gedaan alsof hij een beperking had. Het plan mislukte. De politie doorzag het verhaal en hij is nu veroordeeld tot 15 jaar cel. Van 2018 tot 2021 misbruikte de 41-jarige John Sedell 3 jongens. Zijn broer hield steeds vol dat hij niet kon lopen of praten en de misdrijven dus ook nooit gepleegd kon hebben. Ook medische professionals werden om de tuin geleid. De politie ontdekte dat de verdachte niets mankeerde en dat zijn kwalen verzonnen waren. De medeplichtige broer moet ruim 2 jaar de cel in. Iran heeft volgens de New York Times nog steeds toegang tot het merendeel van zijn raketbasis langs de straat van Hormuz. Van de 33 raketbasen zijn er nog 30 altijd bruikbaar. Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers die door de smalle zeestraat varen lopen daardoor een groot risico. President Trump en minister Hegseth van Defensie beweerden eerder dat het Iraanse leger niet langer een bedreiging vormt. Ook pensioenfondsen die al over zijn naar het nieuwe pensioenstelsel krijgen nu financiële klappen door de oorlog in Iran. Wat dit volgend jaar betekent voor gepensioneerden is onbekend. Pensioenfonds Metaal en Techniek vreest op basis van de eerste 3 maanden van dit jaar dat de pensioenen volgend jaar iets omlaag moeten. BPF Bouw en Pensioenfonds Zorg en Welzijn denken dat ze de pensioenen gelijk kunnen houden. Het weer, afwisselend zon en flinke buien met hagel, onweer en zware windstoten. Bij een matig tot krachtige zuidwestenwind wordt het maximaal 13 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Oh yeah. Eemland, Vallei en Amersfoort. Je luistert Eva.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Justitieminister David van Wil zegt dat het kabinet geen extra maatregelen treft na de rellen die uitbraken bij mogelijke asielzoekerslocaties. Op lokaal niveau zullen wel gepaste maatregelen genomen worden. Een domper vanwege niet inbare studieschulden. De Nederlandse staat loopt tientallen miljoenen euro's mis door oud-studenten die in het buitenland zitten. Door de oorlog in het Midden-Oosten slinken de wereldwijde olievoorraden zeer snel. Dat laat het Internationaal Energieagentschap weten. Bij de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen gisteravond is één persoon gearresteerd. Een 29-jarige man bleef volgens de politie nadat hij de Wiener Stadthalle was uitgezet schreeuwen en de politie verbaal belagen. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind wordt het een graad of 13. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: Meer informatie over radioreclame op Eva? Mail naar adverteren@luistereva.nl.
1: Eva Nieuws. Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een voorstel van brancheorganisatie Netbeheer Nederland wordt door de autoriteit Consumentenmarkt bekeken. Het gaat erom dat kleinverbruikers meer voor stroom tijdens piekmomenten gaan betalen of als ze veel elektriciteit gebruiken. Het doel is om verbruikers minder stroom tijdens piekuren op het volle net te laten benutten. Daardoor komt er meer ruimte om andere gebruikers aan te sluiten. De ACM zal de komende tijd kijken wat het plan voor consumenten gaat betekenen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in 1 week tijd op 2 locaties in Noord-Brabant en Zuid-Holland een kleine 220.000 vapes in beslag genomen. Er werden ook ruim 50.000 dozen met nicotinezakjes gevonden. Dat is tabak in poedervorm. De NVWA zal de verboden producten vernietigen en dat moet door de eigenaren van de opslagen zelf betaald worden. Het datacenter in Almere, waar vorige week donderdag brand uitbrak, heeft vandaag de tijdelijke stroomvoorziening ingeschakeld. Eigenaar NordSea zegt dat klanten geleidelijk hun ICT-systemen weer gaan opstarten. Veel klanten, zoals bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel en vervoersbedrijf Transdev, kregen met storingen te maken. Bij NordSea wordt met man en macht gewerkt om het reguliere stroomnet weer aan de praat te krijgen. De oorzaak van de brand wordt op dit moment nog onderzocht. De ANWB verwacht een drukke avondspits. Dit heeft alles met het hemelvaartsweekend te maken. Veel mensen gaan even kort op vakantie. Zowel op de Nederlandse wegen als op de wegen richting het buitenland kan het druk worden. De afgelopen jaren stond er op de avond voor Hemelvaartsdag een file van ruim 1000 kilometer. Het grootste oponthoud ontstaat vaak op de A2 en de A27, maar ook op de wegen rond Nijmegen en Arnhem. In Duitsland kan ook de nodige vertraging ontstaan door grenscontroles en wegwerkzaamheden. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind wordt het een graad of 13. Dit was het radionieuws.
2: Oh yeah. Eemland, Vallei en Amersfoort. Je luistert Eva.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Een voorstel van brancheorganisatie Netbeheer Nederland wordt door de autoriteit Consumentenmarkt bekeken. Het gaat erom dat kleinverbruikers meer voor stroom tijdens piekmomenten gaan betalen of als ze veel elektriciteit gebruiken. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in 1 week tijd op 2 locaties in Noord-Brabant en Zuid-Holland een kleine 220.000 vapes in beslag genomen. Het datacenter in Almere, waar vorige week donderdag brand uitbrak, heeft vandaag de tijdelijke stroomvoorziening ingeschakeld. Eigenaar Noordzee zegt dat klanten geleidelijk hun ICT-systemen weer gaan opstarten. De ANWB verwacht een drukke avondspits. Dit heeft alles met het hemelvaartsweekend te maken. Veel mensen gaan even kort op vakantie. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind wordt het een graad of 13. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: Eva Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is geschrokken vanwege de agressie die gisteravond bij het gemeentehuis in Loosdrecht ontstond. Gisterochtend kwamen de eerste asielzoekers daaraan. De noodopvang werd met vuurwerk belaagd en in de bosjes naast het gebouw werd brand gesticht. Voor de 15 asielzoekers en COA-medewerkers in het gebouw was het een zeer ingrijpende en beangstigende situatie. Het COA noemt het geweld in Loosdrecht ronduit onacceptabel. De 20-jarige Tommy S. mag wat het Openbaar Ministerie betreft 20 jaar achter de tralies plaatsnemen voor de moord op de 21-jarige Amsterdammer Ozan Alagoes. S. zou op 14 oktober 2024 14 kogels op het slachtoffer hebben afgevuurd. Alagoes zat samen met zijn vriendin in de auto bij het sportpark Krailo in Hilversum. De vrouw wist te vluchten. Volgens het OM gaat het hier om een wraakactie. S. was begin oktober 2024 slachtoffer geworden van een ribdeal en daar zou Alagoes bij betrokken zijn geweest. In safaripark Beekse Bergen is een cheetah ontsnapt uit het verblijf, maar het dier zou nog wel in het park zijn. Daarom is het safaripark voor het publiek gesloten. Medewerkers weten waar de cheetah uithangt en er wordt op het juiste moment gewacht om het dier te verdoven. Vanmorgen ontdekte een verzorger dat de cheetah niet in haar verblijf zat. Ze bevindt zich nu in een stuk bosachtig gebied. Zodra het dier is gevangen en weer is teruggeplaatst in haar verblijf, gaat het park weer open. Israëlische aanvallen op Libanon hebben aan 8 mensen het leven gekost, onder wie 2 kinderen. Door de aanvallen werden auto's op de snelweg tussen de hoofdstad Beirut en het zuiden van het land getroffen. Op 17 april werd een staakt het vuren afgesproken, maar Israël blijft doelen in Libanon aanvallen. Morgen praten Libanese en Israëlische vertegenwoordigers in de Verenigde Staten met elkaar. De Amerikanen bemiddelen, net zoals de vorige keer op 14 april. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind is het een graad of 13. Dit was het radionieuws.
0: Oh yeah. Eemland, Vallei en Amersfoort. Je luistert Eva.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is geschrokken vanwege de agressie die gisteravond bij het gemeentehuis in Loosdrecht ontstond. Gisterochtend kwamen de eerste asielzoekers daar aan. De noodopvang werd met vuurwerk belaagd en in de bosjes naast het gebouw werd brand gesticht. De 20-jarige Tommy S. mag wat het Openbaar Ministerie betreft 20 jaar achter de tralies plaatsnemen voor de moord op de 21-jarige Amsterdammer Ozan Alagoes. In safaripark Beekse Bergen is een cheetah ontsnapt uit het verblijf, maar het dier zou nog wel in het park zijn. Daarom is het safaripark voor het publiek gesloten. Israëlische aanvallen op Libanon hebben aan 8 mensen het leven gekost, onder wie 2 kinderen. Door de aanvallen werden auto's op de snelweg tussen de hoofdstad Beirut en het zuiden van het land getroffen. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind is het een graad of 13. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: informatie over radioreclame op Eva? Mail naar adverteren@luistereva.nl.
1: Eva Nieuws. Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen PVV-voorman Wilders laten vallen. Vorig jaar zomer had Wilders een afbeelding op sociale media geplaatst van twee vrouwengezichten. Links een jonge blonde vrouw met de letters PVV, rechts een booskijkende oudere vrouw met hoofddoek en de letters P van de A. Volgens het OM zijn er niet genoeg aanknopingspunten dat de afbeelding bedoeld was om een groep mensen te beledigen of aan te zetten tot haat, discriminatie of geweld. Er kwamen zo'n 1600 meldingen over de afbeelding binnen. Er zijn geen aanwijzingen dat het hantavirus dat op het cruiseschip de Hondius werd aangetroffen zich anders gedraagt dan dat het virus normaal gesproken doet. Het virus wordt doorgaans via knaagdieren overgedragen. Het meest waarschijnlijk is dat het virus via die weg aan boord van het cruiseschip is gekomen. Op het schip zouden besmettingen van mens op mens hebben plaatsgevonden. Het onderzoek is nog niet afgerond, maar er zijn tot dusver geen bewijzen van een mutatie. De advocaten van de 39-jarige Paul V. uit Leiden, die maandag voor het doden van zijn partner 18 jaar cel in dwangverpleging tegen zich hoorde eisen, hebben in de rechtbank verklaard dat de vrouw zichzelf met de hondenriem van het leven zou hebben beroofd. Zij pleiten voor vrijspraak. Volgens de advocaten heeft de man geprobeerd de vrouw te redden. Twee pathologen concludeerden los van elkaar dat de letsels van de vrouw mogelijk meer bij zelfdoding passen dan bij moord. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is geschrokken vanwege de agressie die gisteravond bij het gemeentehuis in Loosdrecht ontstond. Gisterochtend kwamen de eerste asielzoekers daaraan. De noodopvang werd met vuurwerk belaagd en in de bosjes naast het gebouw werd brand gesticht. Voor de 15 asielzoekers en COA-medewerkers in het gebouw was het een zeer ingrijpende en beangstigende situatie. Het COA noemt het geweld in Loosdrecht ronduit onacceptabel. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind is het een graad of 13. Dit was het radionieuws.
2: Oh yeah. Eemland, Vallei en Amersfoort. Je luistert Eva.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen PVV-voorman Wilders laten vallen. Vorig jaar zomer had Wilders een afbeelding op sociale media geplaatst van twee vrouwengezichten. Er zijn geen aanwijzingen dat het hantavirus dat op het cruiseschip de Hondius werd aangetroffen zich anders gedraagt dan dat het virus normaal gesproken doet. De advocaten van de 39-jarige Paul V. uit Leiden, die maandag voor het doden van zijn partner 18 jaar cel in dwangverpleging tegen zich hoorde eisen, hebben in de rechtbank verklaard dat de vrouw zichzelf met de hondenriem van het leven zou hebben beroofd. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is geschrokken vanwege de agressie die gisteravond bij het gemeentehuis in Loosdrecht ontstond. Gisterochtend kwamen de eerste asielzoekers daar aan. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind is het een graad of 13. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: Eva Nieuws. Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Gisteren zijn bij een demonstratie tegen het opvangen van asielzoekers in Apeldoorn 7 personen opgepakt. De betogers hadden zich opnieuw bij de rotonde in de wijk De Maten verzameld. 6 jongeren uit Apeldoorn verstoorden de openbare orde door vuurwerk af te steken. Een 7e uit Overbetuwe had een gebiedsverbod. Vorige week vrijdag hield de politie ook al 6 mensen aan. Zaterdag maar liefst 26. Op die avond werd een boa mishandeld en werd de politie met onder andere vuurwerk bekogeld. Kort na het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten op 28 februari kozen heel veel mensen voor een vast energiecontract. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt. Normaal gesproken neemt het aantal huishoudens met een vast contract maandelijks met 20.000 toe. In maart ging het om maar liefst 110.000 contracten. Ons aardgas komt voor 2/3 uit het buitenland en internationale conflicten zorgen snel voor hogere energiekosten. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd laat weten dat het laboratorium in Rijswijk, waar vorig jaar zomer de gegevens van zo'n 900.000 personen, vooral vrouwen, gehackt werden, heeft zich niet aan de wettelijke eisen voor informatiebeveiliging gehouden. Het grootste deel van de mensen waarvan de gevoelige informatie op straat kwam te liggen, deed mee aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Ook de gegevens van mensen die bijvoorbeeld een huid- of urineonderzoek hadden gehad, werden gehackt. Het kabinet wil de minimumleeftijd voor sekswerkers van 18 naar 21 jaar verhogen. Dat plan was er al in 2009, maar de coalitiepartijen D66, VVD en CDA willen dit in 3 jaar voor elkaar krijgen. Justitieminister Van Weel wil dat de prostitutie veiliger wordt en gaat ook uitzoeken of er een pooierverbod in het leven kan worden geroepen. Van Weel wil af van het misbruik maken van kwetsbare, vaak illegaal in Nederland werkende prostituees. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind is het een graad of 13. Dit was het radionieuws.
1: Oh yeah. Eemland, Vallei en Amersfoort. Je luistert Eva.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Gisteren zijn bij een demonstratie tegen het opvangen van asielzoekers in Apeldoorn 7 personen opgepakt. De betogers hadden zich opnieuw bij de rotonde in de wijk De Maten verzameld. Kort na het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten op 28 februari kozen heel veel mensen voor een vast energiecontract. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd laat weten dat het laboratorium in Rijswijk, waar vorig jaar zomer de gegevens van zo'n 900.000 personen, vooral vrouwen, gehackt werden, heeft zich niet aan de wettelijke eisen voor informatiebeveiliging gehouden. Het kabinet wil de minimumleeftijd voor sekswerkers van 18 naar 21 jaar verhogen. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind is het een graad of 13. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: Meer informatie over radioreclame op Eva? Mail naar adverteren@luistereva.nl.
1: Eva Nieuws. Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Gezondheidsraad adviseert gezondheidsminister Sophie Hermans om een langlopend onderzoeksprogramma naar de behandelingen tegen post-COVID en andere post-acute infectieziekten in het leven te roepen. Zorgverleners moeten breed gaan samenwerken om patiënten te kunnen helpen. En ook moet de registratie van patiënten verbeteren, zodat inzichtelijk wordt hoe groot de patiëntengroep is. Eind dit jaar komt er een einde aan de financiering van C-Support, de stichting die post-COVID patiënten helpt. De Europese Commissie komt niet met een Europees verbod, maar roept de lidstaten wel op om conversietherapie te verbieden. Deze therapie staat bekend als homogenezing. Voorzitter von der Leyen zegt dat er voor dit soort therapieën in de Unie geen plaats is. Eerder was een petitie aangeboden om de therapie in de lidstaten te verbieden. Deze petitie werd ruim 1 miljoen keer ondertekend. Vanmorgen werd er al voor een drukke avondspits gewaarschuwd en die verwachting komt helemaal uit, zegt de ANWB. Het is veel drukker dan normaal. Op een doorsnee woensdagmiddag staat er rond dit tijdstip ongeveer 360 kilometer file. Nu is dat 670 kilometer. Veel mensen trekken er dit hemelvaartsweekend op uit. De drukte gaat alle kanten op. Nederlanders onderweg naar België en Duitsland, maar ook Duitsers en Belgen die juist naar Nederland komen. Op de A16 tussen Rotterdam en Breda en de A2 van Maastricht naar Eindhoven lopen automobilisten vertraging op vanwege ongelukken. Volgende maand sluit het Amerikaanse immigrantendetentiecentrum Alligator Alcatraz in Florida de deuren. De gevangenis zou niet doeltreffend genoeg en te duur zijn. In deze speciale gevangenis wachten zo'n 1400 migranten op deportatie. Het is gelegen in een moerasgebied, de Everglades, en in de buurt wemelt het er van de krokodillen en pythons. Volgens verschillende Amerikaanse media worden de gevangenen begin volgende maand naar andere gevangenissen overgeplaatst. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er nog wat buien. Het kwik daalt naar een graad of 5. Morgen is het wisselvallig en wisselen buien, wolken en zon elkaar af. Het is vrij fris met 12 graden. Dit was het radionieuws.
2: Oh yeah. Eemland, Vallei en Amersfoort. Je luistert Eva.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Gezondheidsraad adviseert gezondheidsminister Sophie Hermans om een langlopend onderzoeksprogramma naar de behandelingen tegen post-COVID en andere post-acute infectieziekten in het leven te roepen. De Europese Commissie komt niet met een Europees verbod, maar roept de lidstaten wel op om conversietherapie te verbieden. Deze therapie staat bekend als homogenezing. Vanmorgen werd er al voor een drukke avondspits gewaarschuwd en die verwachting komt helemaal uit, zegt de ANWB. Volgende maand sluit het Amerikaanse immigrantendetentiecentrum Alligator Alcatraz in Florida de deuren. De gevangenis zou niet doeltreffend genoeg en te duur zijn. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er nog wat buien. Het kwik daalt naar een graad of 5. Morgen is het wisselvallig en wisselen buien, wolken en zon elkaar af. Het is vrij fris met 12 graden. Dit waren de hoofdpunten van het radionieuws.

0: informatie over radioreclame op Eva? Mail naar adverteren@luistereva.nl.
1: Eva Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Arnhem roept als eerste Nederlandse stad op om kinderen zo lang mogelijk zonder smartphone te laten opgroeien. Scholen, kinderopvangorganisaties en de gemeente trekken daarin samen op. Volgens initiatiefnemers zorgen smartphones en sociale media voor meer pesten, slechter slapen en minder concentratie. Ook zeggen scholen steeds vaker ruzies uit appgroepen te moeten oplossen. Het advies is om een kind pas vanaf groep 8 of later een eigen smartphone te geven. De Europese Gezondheidsdienst ECDC vindt het belangrijk dat sommige vliegtuigpassagiers rond een hantavirusbesmetting in quarantaine gaan. Het gaat dan om mensen die dichtbij een besmette Nederlandse vrouw zaten op vluchten van Sint Helena naar Johannesburg en van Johannesburg naar Amsterdam. Die vrouw werd voor vertrek uit het KLM-toestel gehaald en overleed later. Volgens het ECDC lopen vooral passagiers in dezelfde rij of vlakbij extra risico. Andere reizigers hoeven alleen maar alert te zijn op klachten. Drie verdachten van de dodelijke vechtpartij in Hoorn blijven langer vastzitten, zo heeft de rechtbank in Noord-Holland bepaald. Twee verdachten van 17 jaar blijven nog 60 dagen in voorarrest. Een derde verdachte van 18 jaar blijft nog 30 dagen vastzitten. Bij de vechtpartij eind maart werd een 29-jarige man uit het Noord-Hollandse Hoorn doodgestoken. Bij het geweld in het uitgaansgebied waren toen ongeveer 20 mensen betrokken. En Oekraïne en Litouwen gaan samen drones ontwikkelen voor defensie en veiligheid. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky bekendgemaakt. Hij stuurt zijn militaire experts naar Litouwen om samen te werken. Volgens Zelensky moeten beide landen zich voorbereiden op moderne dreigingen. De aankondiging kwam tijdens de B9-top in de Roemeense hoofdstad Boekarest. Daarover leggen Oost-Europese NAVO-landen over veiligheid en defensie. En de dreiging vanuit Rusland is een agendapunt. Het weer, vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Eemland, Vallei en Amersfoort. Je luistert Eva.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Arnhem roept als eerste Nederlandse stad op om kinderen zo lang mogelijk zonder smartphone te laten opgroeien. Scholen, kinderopvangorganisaties en de gemeente trekken daarin samen op. De Europese gezondheidsdienst ECDC vindt het belangrijk dat sommige vliegtuigpassagiers rond een hantavirusbesmetting in quarantaine gaan. Het gaat dan om mensen die dichtbij een besmette Nederlandse vrouw zaten op vluchten van Sint Helena naar Johannesburg en van Johannesburg naar Amsterdam. Drie verdachten van de dodelijke vechtpartij in Hoorn blijven langer vastzitten, zo heeft de rechtbank in Noord-Holland bepaald. En Oekraïne en Litouwen gaan samen drones ontwikkelen voor defensie en veiligheid. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky bekendgemaakt. Het weer: vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Eva Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Gezondheidsraad wil dat onderzoek naar long-covid en vergelijkbare chronische aandoeningen topprioriteit krijgt. Want ziekten als long-covid, ME en het Q-koorts vermoeidheidssyndroom zijn een groot gezondheidsprobleem. Er is kritiek op het kabinet omdat extra investeringen in onderzoek en gespecialiseerde zorg uitblijven. Patiëntenorganisaties zijn blij met de erkenning, maar ze missen concrete patiëntenhulp op korte termijn. Ook waarschuwen ze voor behandelmethodes die de klachten alleen maar kunnen verergeren. Arnhem roept als eerste Nederlandse stad op om kinderen zo lang mogelijk zonder smartphone te laten opgroeien. Scholen, kinderopvangorganisaties en de gemeente trekken daarin samen op. Volgens initiatiefnemers zorgen smartphones en sociale media voor meer pesten, slechter slapen en minder concentratie. Ook zeggen scholen steeds vaker ruzies uit appgroepen te moeten oplossen. Het advies is om een kind pas vanaf groep 8 of later een eigen smartphone te geven. Twee Nederlandse mannen zijn opgepakt na een overval op een supermarkt in Duitsland. Na die overval in het plaatsje Nieuwkerk sloegen de verdachten op de vlucht richting Nederland. De Duitse politie zette de achtervolging in toen het duo stoptekens negeerde. In Nijmegen crashte hun vluchtauto uiteindelijk in de bosjes. De twee mannen uit Utrecht en Amersfoort zijn daarna direct aangehouden. Duitsland heeft inmiddels om uitlevering van de beide verdachten gevraagd. Hoe snel dat gaat gebeuren is niet duidelijk. En Oekraïne en Litouwen gaan samen drones ontwikkelen voor defensie en veiligheid. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky bekendgemaakt. Hij stuurt zijn militaire experts naar Litouwen om samen te werken. Volgens Zelensky moeten beide landen zich voorbereiden op moderne dreigingen. De aankondiging kwam tijdens de B9-top in de Roemeense hoofdstad Boekarest. Daarover leggen Oost-Europese NAVO-landen over veiligheid en defensie. En de dreiging vanuit Rusland is een agendapunt. Het weer vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Oh yeah. Eemland, Vallei en Amersfoort. Je luistert Eva.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In een deel van Loosdrecht geldt een noodverordening na de ongeregeldheden bij de asielopvang. De politie mag in het gebied tot zaterdag 24 uur per dag preventief fouilleren. Premier Jette gaat de ontvoering van het Nederlandse meisje Insia bespreken met de Indiase premier Modi, die dit weekend Nederland bezoekt. De Gezondheidsraad wil dat onderzoek naar long-covid en vergelijkbare chronische aandoeningen topprioriteit krijgt. Want ziekten als long-covid, ME en het Q-koorts vermoeidheidssyndroom zijn een groot gezondheidsprobleem. En de NAVO wil meer verantwoordelijkheid voor de Europese verdediging bij Europese landen leggen. NAVO-topman Rutte noemt dat de volgende stap voor het bondgenootschap. Het weer: vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Nova Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij het Landelijk Actiecomité Scholieren gaat bijna een derde van de klachten over de eindexamens over geluidsoverlast door fatbikes. Veel leerlingen klagen vooral over afgaande alarmen op het schoolplein. In totaal zijn er al 183.000 klachten binnengekomen over de examens. Ook het VMBO-examen Economie leverde veel problemen op, want veel leerlingen vonden de vragen onduidelijk. Het LAX zegt dat er dit jaar meer klachten over de eindexamens zijn binnengekomen dan vorig jaar. In Loosdrecht wordt opnieuw gedemonstreerd tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. De gemeente heeft strenge maatregelen genomen na eerdere ongeregeldheden. Zo geldt er nu een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Demonstranten mogen niet dicht bij het gemeentehuis komen en auto's worden gecontroleerd. Eerder liep een protest uit op brandstichting bij het gebouw in Loosdrecht. Daarbij moest de politie ingrijpen en kwam de mobiele eenheid in actie. Premier Jette gaat de ontvoering van het Nederlandse meisje Insia bespreken met de Indiase premier Modi, die dit weekend Nederland bezoekt. Het meisje werd 10 jaar geleden door haar vader meegenomen naar India en keerde nooit terug. Nederland probeert al jaren tevergeefs een oplossing te vinden. Het kabinet stuurt nu ook een ambtelijke delegatie naar India. Die moet een ontmoeting tussen Insia en haar moeder proberen te regelen. Het uitblijven van vooruitgang in de zaak is enorm frustrerend, zegt het kabinet. En een Duitse kinderarts wordt verdacht van zeker 130 zedenmisdrijven bij kinderen. Volgens het Openbaar Ministerie zouden de feiten zich hebben afgespeeld in de 12 jaar voor dit jaar. De man werkte in klinieken in de omgeving van Berlijn en werd vorig jaar gearresteerd. Veel van de misdrijven als seksueel misbruik en verkrachting zouden tijdens werktijd zijn gepleegd. De kinderarts zit nu in voorarrest omdat er risico op herhaling wordt gezien. Als hij schuldig blijkt te zijn, riskeert hij een lange celstraf. Het weer: vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Eemland, Vallei en Amersfoort. Je luistert Eva.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij het Landelijk Actiecomité Scholieren gaat bijna een derde van de klachten over de eindexamens over geluidsoverlast door fatbikes. Veel leerlingen klagen vooral over afgaande alarmen op het schoolplein. In Loosdrecht wordt opnieuw gedemonstreerd tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. De gemeente heeft strenge maatregelen genomen na eerdere ongeregeldheden. Zo geldt er nu een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Premier Jette gaat de ontvoering van het Nederlandse meisje Insia bespreken met de Indiase premier Modi, die dit weekend Nederland bezoekt. En een Duitse kinderarts wordt verdacht van zeker 130 zedenmisdrijven bij kinderen. Het weer: vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: informatie over radioreclame op Eva? Mail naar adverteren@luistereva.nl.
1: Eva Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Filipijnse Senaat zijn tientallen schoten gehoord rond een verhoor van senator en oud-politiechef Ronald de la Rosa. Volgens persbureau AP zou er een poging zijn gedaan om hem te arresteren. De la Rosa wordt door het internationaal strafhof gezocht vanwege zijn rol in de War on Drugs. De Filipijnse president Marcos zegt dat hij niet weet wie de schoten heeft gelost. Er zijn geen gewonden gemeld en het incident wordt nu onderzocht. De la Rosa is bang om te worden uitgeleverd aan Den Haag. Bij het Landelijk Actiecomité Scholieren gaat bijna een derde van de klachten over de eindexamens over geluidsoverlast door fatbikes. Veel leerlingen klagen vooral over afgaande alarmen op het schoolplein. In totaal zijn er al 183.000 klachten binnengekomen over de examens. Ook het VMBO-examen Economie leverde veel problemen op, want veel leerlingen vonden de vragen onduidelijk. Het LAX zegt dat er dit jaar meer klachten over de eindexamens zijn binnengekomen dan vorig jaar. In Loosdrecht wordt opnieuw gedemonstreerd tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. De gemeente heeft strenge maatregelen genomen na eerdere ongeregeldheden. Zo geldt er nu een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Demonstranten mogen niet dicht bij het gemeentehuis komen en auto's worden gecontroleerd. Eerder liep een protest uit op brandstichting bij het gebouw in Loosdrecht. Daarbij moest de politie ingrijpen en kwam de mobiele eenheid in actie. En de provincie Overijssel wil de motorrijtuigenbelasting de komende jaren verhogen om de stijgende kosten voor onderhoud en vernieuwing van wegen en bruggen te kunnen betalen. Voor een gemiddelde auto betekent dat enkele tientallen euro's extra per jaar. Die verhoging gebeurt stap voor stap tot 2030 via de provinciale opcenten. Volgens Overijssel zijn de extra inkomsten nodig omdat veel infrastructuur aan vervanging toe is. De provinciale staten nemen er op 1 juli een definitief besluit over. Het weer, vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Eemland, Vallei en Amersfoort. Je luistert Eva.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Filipijnse Senaat zijn tientallen schoten gehoord rond een verhoor van senator en oud-politiechef Ronald de la Rosa. Volgens persbureau AP zou er een poging zijn gedaan om hem te arresteren. Bij het Landelijk Actiecomité Scholieren gaat bijna een derde van de klachten over de eindexamens over geluidsoverlast door fatbikes. Veel leerlingen klagen vooral over afgaande alarmen op het schoolplein. In Loosdrecht wordt opnieuw gedemonstreerd tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. Er geldt inmiddels een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. En de provincie Overijssel wil de motorrijtuigenbelasting de komende jaren verhogen om de stijgende kosten voor onderhoud en vernieuwing van wegen en bruggen te kunnen betalen. Het weer: vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Eva Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Volgens het bedrijf dreigt het vuldoel voor de komende winter niet gehaald te worden. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. GasUnie denkt dat de overheid mogelijk moet ingrijpen met extra aankopen of subsidies. De gasvoorraden moeten voor 1 november voor 87% gevuld zijn en dat wordt nog een hele opgave. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. Het project lag stil tijdens de coronapandemie voordat het getest kon worden op mensen en ligt nu jaren achter. Het vaccin richtte zich op de Andes-variant die van mens tot mens kan worden overgedragen. Die variant was ook de oorzaak van de uitbraak op het Nederlandse cruiseschip Hondius. In Zuid-Amerika zijn dit jaar al tientallen besmettingen en doden gemeld als gevolg van het Hantavirus. In de Filipijnse Senaat zijn tientallen schoten gehoord rond een verhoor van senator en oud-politiechef Ronald de la Rosa. Volgens persbureau AP zou er een poging zijn gedaan om hem te arresteren. De la Rosa wordt door het internationaal strafhof gezocht vanwege zijn rol in de war on drugs. De Filipijnse president Marcos zegt dat hij niet weet wie de schoten heeft gelost. Er zijn geen gewonden gemeld en het incident wordt nu onderzocht. De la Rosa is bang om te worden uitgeleverd aan Den Haag. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Zo'n 80 passagiers hebben klachten als braken en diarree. De Franse autoriteiten benadrukken dat het niet om het Hantavirus gaat. Passagiers zonder klachten mogen het schip verlaten. De rederij van het cruiseschip zegt inmiddels extra hygiënemaatregelen te hebben genomen aan boord. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Oh yeah. Eemland, Vallei en Amersfoort. Je luistert Eva.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. In de Filipijnse Senaat zijn tientallen schoten gehoord rond een verhoor van senator en oud-politiechef Ronald de la Rosa. Volgens persbureau AP zou er een poging zijn gedaan om hem te arresteren. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Nova Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd en daarbij ook het waterkanon ingezet. 5 mensen zijn aangehouden. Het protest bij het gemeentehuis werd steeds grimmiger. De politie sommeerde de demonstranten 3 keer om te vertrekken. De mobiele eenheid voorkwam dat de betogers richting het gemeentehuis konden trekken. Na eerdere rellen gelden in Loosdrecht tot zaterdag een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Volgens het bedrijf dreigt het vuldoel voor de komende winter niet gehaald te worden. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. GasUnie denkt dat de overheid mogelijk moet ingrijpen met extra aankopen of subsidies. De gasvoorraden moeten voor 1 november voor 87% gevuld zijn en dat wordt nog een hele opgave. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. Het project lag stil tijdens de coronapandemie voordat het getest kon worden op mensen en ligt nu jaren achter. Het vaccin richtte zich op de Andes-variant die van mens tot mens kan worden overgedragen. Die variant was ook de oorzaak van de uitbraak op het Nederlandse cruiseschip Hondius. In Zuid-Amerika zijn dit jaar al tientallen besmettingen en doden gemeld als gevolg van het Hantavirus. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Zo'n 80 passagiers hebben klachten als braken en diarree. De Franse autoriteiten benadrukken dat het niet om het Hantavirus gaat. Passagiers zonder klachten mogen het schip verlaten. De rederij van het cruiseschip zegt inmiddels extra hygiënemaatregelen te hebben genomen aan boord. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Oh yeah. Eemland, Vallei en Amersfoort. Je luistert Eva.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd en daarbij ook het waterkanon ingezet. 5 mensen zijn aangehouden. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Eva Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd en daarbij ook het waterkanon ingezet. 5 mensen zijn aangehouden. Het protest bij het gemeentehuis werd steeds grimmiger. De politie sommeerde de demonstranten 3 keer om te vertrekken. De mobiele eenheid voorkwam dat de betogers richting het gemeentehuis konden trekken. Na eerdere rellen gelden in Loosdrecht tot zaterdag een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Volgens het bedrijf dreigt het vuldoel voor de komende winter niet gehaald te worden. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. GasUnie denkt dat de overheid mogelijk moet ingrijpen met extra aankopen of subsidies. De gasvoorraden moeten voor 1 november voor 87% gevuld zijn en dat wordt nog een hele opgave. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. Het project lag stil tijdens de coronapandemie voordat het getest kon worden op mensen en ligt nu jaren achter. Het vaccin richtte zich op de Andes-variant die van mens tot mens kan worden overgedragen. Die variant was ook de oorzaak van de uitbraak op het Nederlandse cruiseschip Hondius. In Zuid-Amerika zijn dit jaar al tientallen besmettingen en doden gemeld als gevolg van het Hantavirus. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Zo'n 80 passagiers hebben klachten als braken en diarree. De Franse autoriteiten benadrukken dat het niet om het Hantavirus gaat. Passagiers zonder klachten mogen het schip verlaten. De rederij van het cruiseschip zegt inmiddels extra hygiënemaatregelen te hebben genomen aan boord. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Oh yeah. Eemland, Vallei en Amersfoort. Je luistert Eva.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd en daarbij ook het waterkanon ingezet. 5 mensen zijn aangehouden. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Eva Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd en daarbij ook het waterkanon ingezet. 5 mensen zijn aangehouden. Het protest bij het gemeentehuis werd steeds grimmiger. De politie sommeerde de demonstranten 3 keer om te vertrekken. De mobiele eenheid voorkwam dat de betogers richting het gemeentehuis konden trekken. Na eerdere rellen gelden in Loosdrecht tot zaterdag een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Volgens het bedrijf dreigt het vuldoel voor de komende winter niet gehaald te worden. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. GasUnie denkt dat de overheid mogelijk moet ingrijpen met extra aankopen of subsidies. De gasvoorraden moeten voor 1 november voor 87% gevuld zijn en dat wordt nog een hele opgave. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. Het project lag stil tijdens de coronapandemie voordat het getest kon worden op mensen en ligt nu jaren achter. Het vaccin richtte zich op de Andes-variant die van mens tot mens kan worden overgedragen. Die variant was ook de oorzaak van de uitbraak op het Nederlandse cruiseschip Hondius. In Zuid-Amerika zijn dit jaar al tientallen besmettingen en doden gemeld als gevolg van het Hantavirus. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Zo'n 80 passagiers hebben klachten als braken en diarree. De Franse autoriteiten benadrukken dat het niet om het Hantavirus gaat. Passagiers zonder klachten mogen het schip verlaten. De rederij van het cruiseschip zegt inmiddels extra hygiënemaatregelen te hebben genomen aan boord. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Eemland, Vallei en Amersfoort. Je luistert Eva.